0: Eens waar ik voor ochtend achtergelaten. Ik wil mijn vrouw groet en mijn kinderen bij die huis. Ik wil hulle zeggen goeiemorgen. En zelf wil ik die leiders van die radio, om Willy, Zetemolie, al die oortakken van die radio, wil ik zeggen vanmorgen goeiemorgen. Laat het gezien zal wees in elkeen wat mij vanmorgen gaan luister, en elke mens vanochtend, ik weet dat ze maar baie mensen wat luister vanmorgen, en ik zeg goeiemorgen voor jullie allemaal, luister vanmorgen wat die Heere wil hee, en die Heere zien.
1: Ja, kan u voor ons sommer die skrifteksie geven?
0: Ja, die thema vanmorgen van ons skrifgedeelte, en mens, waar is jij? En in Genesis 3 vers 9 tot 11.
1: Yes.
0: Tot eer van die Here.
1: Prachtig, baie dankie evangelis. Ons sê vir baie dankie en baie hartlik welkom weer eens vanoggend hier in die Hesekwa atelier.

Genesis 3:9. Toe roep die Heere God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u gedruis gehoor en in die tuin en gevrees, want ek is naak. Daarom het ek my verberg, sê die mens. En hy sê, wie het jou te kenne gegee, dat jy naak is? En het jy geëet van die boom, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie. Tot zover. Wie het jou kenne gegee om te eet van die boom waar ek jou beveel het om nie te eet nie? Vanmorgen kom die Heere met sy woord. Hy roep na die mens. Hy vra vir die mens, waar is jy? Ek sien vanmorgen mens, het om verberg. Mens is op een verkeerde plek. Die mens is nie meer daar wat die Heere om gesit het nie. Die mens het om verberg vir die Heere. Want die mens is die sonde aangekleef. En die Heere soek aan die mens en hy vra, mens, waar is jy? Wat het van jou geword? Waar ek jou gesit het op die plek, is jy nie meer daar nie. En die mens het sy rug gedraai vir die Heere. Liewe vriende, wat my luister vanmorgen aan die woord van die Heere, is het duidelik dat die Heere die mens soek en dat die Heere die mens roep. Waar is jy vanmorgen? Is jy vanmorgen op die plek waar ek jou neergesit het, sê die Heere? Waar is jy vanmorgen? Hy roep jou vanmorgen. Die Heere wil vanmorgen jou help. Die Heere wil vanmorgen in jou midde wees. Die Heere wil vanmorgen jou optel. Daar wat jy is vanmorgen. Daar wat jy leef vanmorgen aan jou probleem. Daar wat jy is vanmorgen in jou strijd. Is jy vanmorgen verberg deur sonde wat jy self vir jou gepleeg het? Die sonde wat jy geluister het aan 'n verkeerde persoon wat vir jou gesê het, draai om, maak so. En vanmorgen is die Heere daar om jou te roep. Kom op jou plek waar jy moet wees vanmorgen. Hy wil vanmorgen jou help vanmorgen, aan jou strijd vanmorgen, aan jou siekte vanmorgen waar jy in is. Die Heere weet waar jy is vanmorgen. Die Heere weet vanmorgen daar waar jy leef vanmorgen. Moet ek jy vanmorgen verlate? Moet jy vanmorgen, is jy daar alleen? Jy is vanmorgen alleen, jy is vanmorgen buitenkant gelê, in die reën vanmorgen, jy is verlate, jy weet nie wat ek kan doen nie. Maar vanmorgen roep die Heere en hy sê, mens, waar is jy? Luister vanmorgen aan sy stem. Luister vanmorgen dit wat hy soek in jou leven. Hoor vanmorgen aan sy stem. Hoor sy gedruis vanmorgen.
worm vanmorgen aan zijn stem, waar hij roept vanmorgen, waar hij zoekt, waar is jij? Luister mens, die Heere wil jou, die Heere wil jou optel aan jouw strijd waar jij in is. Die Heere wil jou help vanmorgen aan jouw probleem. Die Heere wil jou help vanmorgen aan jouw huwelijk. Moedelijk is jouw huwelijk van die rotsen af. Moedelijk is jouw huwelijk vanmorgen stikken. Jij weet niet wat ik kan doen nie. Maar die Heere is vanmorgen, hij roept jou vanmorgen. Hij zei, waar is jij vanmorgen? Kom naar mij toe. Hij zei, allemaal wat vermoeid en belast is, kom naar mij toe. Hij zei, kom drink uit die fontein uit. Kom drink uit die water. Die levende water wat ik voor jou wil geven vanmorgen om te drinken. Kom naar mij toe vanmorgen. Waarom verberg jij jou vanmorgen? Hoe kom ik jou, wie heeft jou die kennis gegeven om jou te laten verbergen vanmorgen, omdat jij naak is vanmorgen? Hoe weet jij vanmorgen? Maar die Heere roept jou vanmorgen. Kom naar hem toe. Kom naar hem toe. Hij wil jou helpen vanmorgen. Hij zei vanmorgen aan zijn woord. Dit is zijn woord vanmorgen wat praat met jou. Hij praat hier zijn woord. Hij zei vanmorgen, waar is jij? Wat is van jou geworden? Wie heeft jou kennis gegeven om te eet van die boom? Waar ik jou gebevel het? Jij mag niet van die boom eet nie. Waar is jij vanmorgen? Hij zegt, die woord zei, die Heere kom en hij zoekt die mens. En hij kom, hij bevindt die mens. Niet daar wat hij die mens gelost het niet. Daar wat hij die mens neergezet het niet. Die mens het hem verberg. Want die mens het zijn rug gedraaid voor die Heere God. Die Heere roept vanmorgen. Hij wil jou helpen vanmorgen. Moedelijk leid jij vanmorgen in die hospitaal. Moet je, als jij vanmorgen, als jij ziek vanmorgen. Jij weet wat de ziekte vanmorgen jij leidt. Jij weet vanmorgen leid jij aan jouw strijd vanmorgen. Jij leidt vanmorgen. Halleluja. Waar die Heere vanmorgen jou wil jou. Waar die Heere vanmorgen zijn hand uitsteek voor jou, waar die Heere vanmorgen jou wil optel in jouw probleem, in jouw strijd. Hij is hier vanmorgen. Mens, waar is jij vanmorgen? Luister aan zijn stem. Luister aan zijn roeping vanmorgen. Maak jouw hart op vanmorgen voor die Heere. Hij wil jouw leven vanmorgen veranderen. Hij wil vanmorgen voor jou mooie dingen doen. Hij wil vanmorgen jouw huwelijk wil hij red vanmorgen. Hij wil jouw strijd wil hij herstel vanmorgen. Hij wil jouw jaap vanmorgen. Want zijn oor is niet te zwaar om jou te horen nie. Zijn hand is niet te kort om voor jou te jaap nie. Staan op en jou verlende uit. Roep die Heere vanmorgen. Kom naar hom toe. Hij wil jou jaap vanmorgen aan die strijd waar jij aan leid. Wie het vanmorgen voor jou kennis gegeven dat jij naak is vanmorgen? Wie het voor jou gezegd? Zeg voor die Heere vanmorgen. Zeg voor die Heere vanmorgen, jij is alleen. Zeg voor die Heere. Zeg voor die Heere, die vijand heeft jou vanmorgen misleid. Die vijand heeft jou vanmorgen weggedreven van hem af weg. Maak jouw mond op.
praat met die Here. Hy is daar, want die Here jou geskape, hy jou gemaak. Halleluja, hy is hier vanmorgen om jou leven te herstel. Al die stikkende plek in jou leven wil die Here herstel. Al die verbroekte levens in jou leven, maak nie saak wat jy lê vanmorgen, al lê jy vanmorgen ook in die pijpe vanmorgen. Als jy ook vanmorgen, jy is een boemelaar vanmorgen. Hy sê, kom terug naar hom toe, zodat hy jou leven kan herstel vanmorgen. Hy wil vanmorgen vir jou mooie dinge in jou leven doen, maar jy moet omdraai. Weet vanmorgen, ek is die Heere God, wat jou gemaakt het. Ek het jou geskapen. Halleluja, ek was daar vir jou, om jou te help, toe jy nog in die skoot van jou moeder was. Toe ken ek jou naam, toe weet ek wie jy is. Maar vanmorgen roep ek na jou, hy sê, kom na my toe, zodat ek jou leven kan herstel. Ek wil jou herstel vanmorgen, kind van die Here. Moet nie wegdwaal van die Here af nie. Daar wat jy staan vanmorgen voor jou bed, daar wat jy vanmorgen is in jou strijd, jy weet vanmorgen, jy sit vanmorgen sonder werk, jy is verlate vanmorgen, jy kan nie werk kry vanmorgen nie, maar die Heere sê vanmorgen sy woord, waar is jy? Roep aan die Heere, zodat hy jou kan herstel. Hy sal jou help vanmorgen. Jy sit vanmorgen leeg, jy weet nie wat ek kan doen nie, maar die Heere is vanmorgen hier om jou te help. Hy is hier vanmorgen om jou te herstel. Hy is hier vanmorgen om jou stikkende leven weer herstel vanmorgen. Hy is daar, soos hy Israël geherstel het, so kan die Heere vanmorgen jou leven kan ook herstel. Ons gaan oor na musiekbreek tot eer van die Heere.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondsen en kan je helpen in die uitsoorende omgeving? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
2: Maritz Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maritz Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
3: Hello, I'm Anton Bredell, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Summer is here, and yes, it is hot. But saving water is something we should do all year round, no matter how full our dams are. Let's build the culture of water saving. Fix leaks, water your garden wisely, and reuse water where you can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.
4: Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede, ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards.

0: Vriend. Amen. Amen. Hartlik goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
2: Ons kort geld.
3: Kom ons skakel skatte van Afrika. Hulle kom uit en gee top kontant op kreerande, ou munte, skilderye, horlosies, medaljas en enige juweliersware.
2: Ek het tog ou juwele wat rond lê. Jy sê skatte van Afrika?
3: Ja, en hulle gee gratis waardasie en betaal kontant of EFT. Hier is hulle nommer 06922-06922.
2: Ek bel gou 06922-06922.
4: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
5: Mr. Meat and George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R79.95 per kilogram. Ou kraalwors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat ham R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. So lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord, altyd teen die regte prys.
0: Ja, dat is 19 minute oor 3, hartelijk goeiemiddag, kom ons maak een vinnige daai in Waslapieland, 0605052693, ek is hier tot en met 5:00. So, hier is my versoek, asseblief, hou u stemnota so kort as moontlik, dit plaas my net in een baie beter positie, om dit te deel saam met die rest van die Eden FM familie. Soos hierdie enekie van Paaste Melkom de Jager, slechts 21 sekundes lang, hartelijk goeiemiddag Paaste Melkom.
6: Heere,

alsjeblieft. Jam, met die lekker Afrikaanse klanken van Robbie Wissels, alsjeblieft my lief, bring het ons bij die 3:30 hoofdtrekke in Engels. Alsjeblieft, Sebastian Kouris, bring voor ons die headlines.

Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-88. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Isiqua munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Riversdale Toesong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.

0: Very good afternoon. Welcome back. It's time for your weather report. Let's have a look and see what the weather entails for today. That is, for tonight and tomorrow, you know, Friday, the 18th of September, 2026. Let's focus on the Little Karoo. That is your Oudtshoorn, the Rust, and there's dot minimum of 11. And a max of 16 degrees can be expected. Moving along to the beautiful coastline, which is George Mercer Bay, Wilderness Nice, Cecil and Bledberg Bay, 10. And a max of 17 can be expected with sunny conditions. And then moving along to your Albertina Rivers in Heidelberg, 9 and 19 with sunny conditions in the Hayes Qua. A Carlos Double Ladysmith in Zoa, 7 and 18 with partly cloudy weather along the Canaland. Then Swell and Dam, 9 and a max of 18 with sunny conditions. Uniondale, 6 and a max of 14 with partly cloudy weather. The weather is then brought to you by the Weather Office in Cape Town. You can visit their website for more information at www.saweatherservice.co.za. Back to the Hops in studio.
1: Thank you, Sebastian Coritz. Eden FM, that was your 4 o'clock news, your weather, financial indicators, in English. Thank you, Sebas. You must have a lekker evening, Masakat. Vandag het hy in volmoed, hier is Katrina. Hallo, Katarina.
2: Goedemiddag, goeiemiddag, Mr. Paul.
1: Goedemiddag, jy.
2: Ik wil goed te sê vir al die maatjes. Allemaal moet er bij je mooi en geziende dag hee. Mr. Paul moet ook een mooie dagje daar in die atelier.
1: Dankie.
2: En het komt nou met baie liefde van Katrina van Paulmoed.
1: Baie dankie.
2: Ek het die drywousen gemis vandag, want ek het nou net by die huis gekom van die werk af. Mooie dag.
1: Baie dankie, Katrina. Jy moet ook een mooie dagje daar in Paulmoed. Hartelijk goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Paul. Goeiemiddag. Ay, so lekker om naar jou te luister. Nee, is daarom zijn vandaag kan een mensje anders als met die Heere moe houden.
1: Amen.
3: Ik wil aan elke keer zien wat je dag verjaar. Je moet een mooie en geziende dag hebben. En aan die omroepers, jullie moeten een mooie dag hebben. En jullie moeten een lekker dag hebben. En elke keer wat inluister, geniet jullie dag. Elke even maatje, geniet jouw dag.
1: Dat is hij. Bye bye, dankie. Ons blik wat vertelt je net aan de laatste tijd voor de gemeenschap dagboek.
4: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en decor verhuuring om jou ontdaan te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur een e-pos na jansen.chast@gmail.com.
5: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie en is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: Net voordat ons die gemeenskap dagboek met u deel, 'n boodskap wat vroeër deurgekom het vanaf groot vriend Kobus Pieters en alipad daar vanaf George.
6: Paul, goeiemiddag, ja, die Heere hou ons hand, mijn Heere, die Heere hou ons hand.
1: Amen.
6: Ons hadden door een crisis, een van ons voorzitters, meneer Lenoel Manuel, als wij samen met George Spar daar in stand in de komen geweest, die Heere het zijn hand oor hem gewaaid, begint te reageren op boodschappies dat hij hoort, stemmen, goed te snijden. En ik wil ik vragen dat allemaal moet voorvoeren vragen voor hem, dat die Heere zijn hand op hem en houden, dat ons allemaal zijn bieren wil opgaan naar hem toe, neidingen. Maar die Heere hou ons aan. Hij ons in die woord van zijn hand voor.
1: Amen. Dank je, brother. Kobus. Kom ons blijf biddend. Hallo, goedee.
7: Goedemiddag, Paul. Goedemiddag.
1: Middag, sê.
7: Ik wil net voor Johannes en Tos sê, hulle moenie laat die vuur doodgaan nie. Want die vleis moet op die vuur kom, dit moet gebraai raak. En hulle moet lekker sit langs die kole, hoor. Morgen sê so van Gasia, en een mooi eindje allemaal.

0: Hy is die man, hy is die man, Mr. Mario makes it right. So ja, hier in FM, kom ons welkom op die liggolwe van jou nummer 1 draadloos, Mr. Mario met die padverkeersverslag. Nee, Paula, jy kan baie beter doen as die. Dit is Mr. Mario met die padverkeersverslag. So moet die beats maak.
1: Mr. Paula, Amas, goeiemiddag. Daar aan die kant van Oudtshoorn, gegroet hier van die George. Mr. Paula, ja, met die ligter jentje wat oor ons opvangsgebied uitgesak het, is baie van ons paaie natuurlijk nog effe glierig en nat. Daar wil ons vraag om die motoriste om hulle spoed by die padomstandighede aan te pas. Motoriste moet maar uitkijk vir waterplasse wat nog een sekere gedeelte van die rijvlak voorkom, wat kan veroorzaak dat jy, hulle noem dit die Engelse term, Mr. Paula, dat jy kan aquaplane. Dit nou aquaplaning word, maar wanneer een voertuig dier die water beweeg op die rijvlak voorkom, dit veroorzaak dat daar geen kontak tussen die bande en die rijvlak is nie, en dit veroorzaak dat die voertuig beginne gly, en verder veroorzaak dit dat die beheer oor die voertuig verloor en bot in botsings betrokke raak. That is the meaning of aquaplaning. Mr. Paula, ja, op die hoeke van Nelson Mandela Boulevard en Kraddockstraat het ons erge verkeersopeenroepings daar vanmiddag as gevolg van die padwerke wat daar in Kraddockstraat voortgaan, vooral op die hoeke van Hibernia en Kraddockstraat. Dan verkeersligte nog steeds buiten werking, daar reg oor die metrogronde op die hoeke van P.W. Botha Boulevard, as ook Randstraat en Ossie Urban en Nelson Mandela Boulevard, het ons ook verkeersligte daar buiten werking. Dus vraag maar die motoriste, die licht is op flikkerlig rooi, maak maar seker dis veilig voordat jy daar die kruising binne gaan. Dan daar aan die kant van Nuis na die ingang daar na George Rex Drive, het ons daar een kopstert botsing. Die oorzaak van die botsing volg afstande, geen beserings, slechts skade op die stadium. Die voertuig is al reeds uit die rijvlak daar verwijder. Dan Louis Fourie daar aan die kant van Mosselbaai, het ons buffer tot buffer situasie vanmiddag en beide richting inkomend, sowel as uitgaande. Dan het ons vanaf Victoria Bay tot in die richting daar van Klein Kraans, het ons ook extreme nat toestande daar in die omgeving. So ons vraag maar die motoriste, vooral daar in die omgeving van die padwerke, wees maar voorzichtig daar. So die nou reeds op ons paai is, bestuur veilig en verantwoordelik. Gebruik maar altijd, soos ons sê, die K53 defensieve methode van bestuur. Dit is al methode hoe jy gevare en waterplasse in die rijvlak sal identificeer of betijds identificeer en botsing voorkomend op te tree. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario het edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs. Mr. Paula, ja, net so in een lichte lijn, aquaplaning, ek weet nou nie, eers taalkundige, of het een samenvoeging is, of het archaïsme is, of het natuurlijk een nieuwe schepping is. Ek ook aqua, volgens mij, beteken mos een water.
0: Ja.
1: En planing is een seil. Ja, Mr. Paula, jy moet verder een fantastische dag hee. Groete, tot morgenmiddag.
0: Daar sê, baie, baie dankie, Mr. Mario, vir een padverkeersverslag met taalles wat geïncorporeerd is daar so. Word opreg waardeerd. Baie, baie, baie dankie, Mr. Mario. En om net so aan te hak by aquaplaning, interessant genoeg, nee, wanneer ons praat van plain aqua, dan verwys ons na 'n kleur. Dit is 'n ligte blou-groen kleur, so seewater. Nou, baie mense gebruik dit as hulle badkamer verf, of hulle koop teels, aquaplane teels, ja. So ek het maar net so aangehaak, dames en Mario, terwyl ons nog so taalkundig is. Oh, ek geniet vir hom. Hy is Mr. Mario al die pad daar vanaf George Tenroute, Weskaap, Suid-Afrika. En hy het vir ons gebring die padverkeersverslag. Baie dankie, Mr. Mario. The time exactly 4:30 p.m. And here is my colleague Senazo Gulua with your headlines in Isikosa. Over to you, Ms. G.

Ja, politiek en polemiek is terug op die brug. Ek sien baie uit na môre se program. Hier in FM, dis groete, 3 minute voor 5.

0: is weet nie my boodskappe nie, nie, dis reg van jou pola, hier lach jy met dit.
1: Daar sê, babai Lilian, daar sê.
0: Jesus, oh my aan, Jere Jesus, oh my aan, al gaan ek ook dan van doodskade weer, lieve Jesus, oh my aan.
1: Ah,
0: hallo Audrey.
1: Babai Lilian. Bring out with some hope. It'll be a drive time show.

Op Eden FM se Facebookblad sê Jennifer Davids, middag Paula, luister tot en met 5 uur aan jou. Gooi hom Paula. Ja, jy moet iemand al aanluister. En dan sê Annie Slinger, hi Paul, hi Annie. En Landie groot boomkie vir my hartjie daarso. So ja, maar die wil van Here hoor en sien ons mekaar weer môre. Dis môre Vrydag en naweek is hier. Groete en liefde. Bly ingehaak en ingeskakel vir Waai onder Erasmus by die Mosselbaai munisipale geleef. The time exactly 5 o'clock. Here is my colleague Sanazo Gulwa with your 5 o'clock news, your weather and your financial indicators in Isikosa. Over to you, Ms. G.

Isiqua munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Riversdale Toesong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Jennis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.

Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-388. Navraag ouderling kode in Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Dus Joost in de Paradijs, dus hier in de FM. En I'll remember you. Goedenavond en Barbara, welkom bij jouw Late Night Drive. Ik is Jason Stanley, Dr. J is your love, Dr. Sam met jou. Op dinsdag, woensdag en donderdag aan een keer ons samen elkaar hier tijd van die avond, 10 tot 12. En geloof vertrouw dat jij baie rustige dag gehad het. En dat hierdie 2 uur samen met mij jouw afsluiting van jouw dag net meer aangenaam sal maak. Andersens, nie jy werk, nachtskoolwerk, vertrouw ek dat ons 2 ure saam mekaar jou nachtskool vir jou aangenaam gaan maak. En indien jy op pad bed toe is, dat ons net die rustigheid bring vir jou om te unwind, om het so te stel, en die dag daar op so'n manier af te kan sluit. Maar dis my plesier om saam jou te kan keer. Baie baie welkom by Eden FM, jou stem in die paradijs. En elke dinsdag en woensdag en donderdagaande keer ons saam mekaar hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Kom ons gaan voort met die klanke en kom geniet het saam met my. Onder ons WhatsApp nummer 060-505-2693.

De show Stem in de Paradijs, hier is Eden FM. Bye-bye, welkom. Lekker om samen te gaan kijken in de achtergrond. When I Need You. Dat is het klanken van Leo Sayer. En hier is jouw Late Night Drive. Samen bij Jason Stanley. En jouw gezelschap 10 tot 12. Op dinsdag, woensdag en donderdag kan je ons samen elkaar. Kom ons geniet net die liefde. En die tijd wat ons het. En ons spandeer dit op een baie positieve manier. Hier op Eden FM's laatnachtprogramma.